0: in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Servië, stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

lief kind, dat is niks voor mij. Hou jij je vieze pillen maar, mijn tijd is toch voorbij. Ik wil belletje, belletje.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. Staat in verbinding met de Studio Klaberoos hier gepresenteerd bij Vechtbal NL. Op deze mooie zondagmorgen. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Klaberoos, Vechtbal NL. En daarom alleen wegdraaien vanaf de localiteit in Drocht, erop slagen vanaf de Tippen Boulevard. Ik eerst broekje, ik ben iets van Jan, is altijd mooi. Nou, Edwin, die lust maar met mijn Margriet op, laten hoor ik die aan de band. En ik zal erin babé zoeken zo, hè. Morgen wil je deze weer een keertje draaien. Mark en Dave Sommer in Kalamata. Nou, die horen we er ook bij zoeken. Wordt aangeboden door Jan door zo aan de Oostwiekenplaten. Hoor ik die aan de band. Zeg een goeiemorgen. Kom de plaatjes aan. Mooi.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars, staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Oké, maar goedemorgen Johan de Nomplein, hoor ik aan de baan, jongen, en luister ook maar mooi met, hè. Graag thuisje van bij de brug van Wieskafé, waar aangeboden de Dirk van het landgoed door en om. Dirk, de plein hoor ik niet aan de baan, en luister ook maar mooi met, kerel, hè. We zijn er ook weer mooi op tijd bij, hè. En natuurlijk ook de Tosca, hier waren er ook weer mooi op tijd bij, kerel, hè. Ja, ja, Edwin was een mooi plaatje. Dus voor een groepsverzoek of een reactie luidt nummer hier 06 25 35 44 en dan de 79. Voor een groepsverzoek of een reactie, hè. En luister mee, kom eens aan, een goeiemorgen.

0: Hier is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor...

Ja, goedemorgen luisteraars. Tijdens ben ik met de Studio Glaberoos gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En voor een groepsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Voor het plaatje ook draaien voor Klaasje, ook in voor onszelf hier, voor de Palm, de Moeze en ook voor de Pionier. En ook in voor de Spion uit Dievenbrug en dan wordt aangeboden naar Jan Kamps. Nou Jan de Plaat, nog wat die aan de baan, lust er maar een moment erin. Hollandse Woud, hè. We plaat natuurlijk ook in de een van mijn moeder, die afgelopen week 80 jaar is geworden. Plaat, hoor ik die aan de baan. Dan moet de rest van de buurtjes door, hè. En voor een groetverzoek of een reactie luidt het nummer hier dus 06 25 35 44 en dan de 79. Zijn glamour waar die aan staat. Een goeiemorgen, komt de plaatjes weer al mooi.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, goedemorgen luisteraars, staat in verbinding met de studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vegdal NL. Graag plaatje, de vlam is gedoofd en het ommerlied zijn er aangeboden door Jan uit Ommer. Nou Jan, ik heb ze erbij staan, was voor hem gedraaid. Ook Kees en Sylvia er aan de balk, plaat en hoor ik niet aan de band, dus er ook maar mooi met. En wil je nou ook een mooi singeltje of tune hebben, dan kan altijd nog hem via heien haken. Die man die maakt mooie singeltjes, hè. Dus voor een singeltje groot en klein moet je bij heien haken zijn, hè. Die maakt wel een mooie singeltje zo klaar, hè. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder de nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. En luister mee, komen ze weer aan. Een goeiemorgen.

Ja, goedemorgen luisteraars, zijn in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NO. Zou je even de Walk of Life willen draaien van de Dire Straits, speciaal voor Duimfieten, wordt aangeboden door Roma, oftewel Willy Moes. En ook nog graag in de vuurtoornwachter van de Wind, Daan ook mooi, nou die wordt ook in gedraaid. Goedemorgen allemaal, vanuit het warme Ommekanaal. Graag een muziekje van Mama Worries Meeples van Normaal. Speciaal voor u en iedereen die daar luistert. Dankjewel, wordt aangeboden door Herman. Nou, Herman Natuurplein had hij aan de band en nu is er een moment. Hij is gedraaid en ik hoop dat het zo goed is. Ook een goedemorgen, Dolde Beltman door vanuit Nieuwleuzenplein had hij aan de band en nu is er ook maar mooi met, hè. En Dan, hij is titloor, hij komt er zo achteraan, hè. Dus voor een groetverzoek of een reactie luidt het nummer hier 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabroos, Vechtdal NL. Goedemorgen, komt de plaatjes weer aan, mooi.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijdens de verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Kiet mooi Arnold, doen we in mijn mooie polka, dus ik aan de band richting Dinfort. En we dagen boven de mat in de klompen en komt voor elkaar, dus het maar moet met de woordplaat, hoor op die aan de band. Nog arm Bloembarg door aan de voorplein hang ik aan de band. Mijn liefste mens van de Paladins is gedraaid en ik hoop dat zo goed is. Rust er ook maar mooi met. En dan hebben we nog wat mensen die hem gereageerd via Facebook. Die gaan we ook opnemen en dan is dat ook weer gebeurd. Hè? Dus Paulinos, Jokerdekker, Sylvia Kremen, Sandra Boy, Lummy Compagnie, Martin Ekkelkamp, Van Hartentien, Martin de Klompen, Bens Greur. Oh, waar hem noem ik de boek weet. Kan ook gebeuren. Bens Greur, Henk Grootneus, André Knokkers, Heidi van Spijken, Gerry Huizen, Ronald Uelig, Roelof Vraar, Marleen Nijland, André Panden en natuurlijk ook Herman Kelder. Ook hem kijken, wat hadden we nog meer? Nou, kom maar even zomaar laat, hè. Volgens mij is het allemaal weer gebeurd. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabroos, Vechtbal NL. Een goeiemorgen, kom de plaatjes weer.

Goedemorgen luisteraars, we staan in de verbinding met de Studio Klaproos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En dan in wegdraaien vanaf de localiteiten Drochter opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En dan allemaal live gepresenteerd hier vanuit het lekkere koele Stoorgang, hè? Ja, ja. Zou je een plaatje van draaien voor Roelof en Sven? Roelof en voor Sven uit Slagharen. Er wordt een plaatje bij een van normaal. En er wordt aangeboden een Bookje uit Balkbrug. Nog plaatjes gedraaid, komt als het goed is. En je lust het maar mooi met. Laat nog horen die kant op aan, hè? En voor een groetverzoek of een reactie kunt u altijd nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, de Studio Klaproos bij Vechtdal NL. Goedemorgen, komt de plaatjes weer om. Mooi. En dan allemaal in tot 1 uur. En dan neemt de Buntman Sjoerd over, hè, als het goed is. Even om de moesie. Zeg, luister mee, kom eens aan. Een goeiemorgen.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen.

0: vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja. Goedemiddag luisteraars, we zijn in de verbinding met de Studio Glabro's gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En de mensen die al eerder bent, ik smakelijk toegewenst vanuit deze studio. En voor een groepverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt hier 06 25 35 44 en dan de 79. En dan draaien we nog een uur die muziek hier, dat gebeurt vanaf deze zijde. En dan neemt de Batman Show over en vanaf de Moesie. Ik luister mee, kom eens aan, een goeiemiddag.

Ja, goedemiddag luisteraars. Was in de verbinding met de Studio Glabro's gepresenteerd hier bij Vechtbal.nl. En volgende week ben je niet te beluisteren, hè. Nee, gewoon met al de pruttel op pad. Dus daar over 14 dagen dan zijn wij er weer, de Studio Glabro's bij Vechtbal.nl. Iedereen bedankt voor de aandacht en tot over 14 dagen. Dan zijn wij er weer. Studio Glabro's vannacht. Tot dan. En dan kunnen zoveel rusten naar de Badmajo en vanop de Moezee. Ik gooi het nieuws er nog achteraan en dat is gebeurd vanaf deze zijde. En tot over 14 dagen. Dan zijn wij er weer. Studio Glabro's bij Vechtbal.nl. Ah, yo!

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

1, 2, 3. Lozo is een bijzondere goedemiddag. Dus Lozo is een goedemiddag. We staan in verbinding hier met de Welbemiddag Show vanuit Nieuw-Leuzen. Een paar pleizende prijzen op de zondagmiddag.

Dus luisteraars, we zijn nog uw middag dus in verbinding met de Wilbertshow vanuit Nieuw-Leuzen. Met het nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444 en de 990. Ik kon hem voor me gaan er. Ook Arnold de Klaproos. Plannen wij hem voor me gaan er van Bonn. Stond hij bij Van Moe en Mand van Bonn. Dus was hem voor me gaan er, hè. Dus bedankt voor de plan van vanmorgen, Klaproos. En doe zo gezellig met aan die gander. Ook mijn vaarmoeder in Nieuw-Leuzen, doe zo gezellig met door. Bedankt voor vanmorgen en doe de kalle met aan door.

Dus luisteraars, komt de eerste serie schrijversoek aanloop hier. Dus de Welbond Show dus vanuit Nieuwleusen. Weer in mijn zomerpapleitjes op de zondagmiddag, hè. Luisteraars, veel luisterplezier. Komt plan weer aan hier. Een bijzonder goedemiddag.

0: zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg mij dat het niet waar is. Zeg mij dat het niet zo is.
1: Het is niet zo.
0: Zeg me dat het niet zo is.
1: Het is niet zo.
0: Zeg me.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl

Ja, luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Dus luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Zet in verbinding hier met de Welbel Show. Vanuit Nieuw-Leuzen. Het warme Nieuw-Leuzen, hè. Ja, zo overal wel warm ween, denk ik, maar... Het is goed warm, hè. We mogen niet klagen. Het is mooi weer. Maar het is wel warm, hè. Dus los even reacties, nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè. Ook Jans en Ricky. Ricky en Jans, luisteren we zelf mee door. De familie Dekker in Nieuw-Leuzen. Mooi dat de radio daar weer aan staat. Luisteren we zelf mee door.

Loza is een goedemiddag dus. We staan in de verbinding met de Belmer Show vanuit Nieuw-Leuzen bij Verda NL. En we horen dat Pladekeus nu doet tot nu toe bij je goed is. En goed blijven. Nou, we hebben nog wat lawaai.

Dus luisteraars 0633 en dan de 444 990. Dus 0633 en dan de 444 990. Gooi ik weer een paar platen op, hè. Dus luisteraars, veel luisterplezier. Het is de Welpen Show van Leuzen tot uurtje of 6. Dan kunt u hier vanavond verder naar de Moeze. Vanuit Kerkenveld, hè.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslep Dalen. Groter.

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.

1-2. Lozo is een bijzonder goede middag. Dus Lozo is een bijzonder goede middag. Zal er een afstemming die op de Zendertje Belbas Show vanuit Nieuw-Leuzen. Bij Vechtal NL. Op de Bierhoorde Show vanmiddag. Lozo is voor reacties nummer 0633 en dan de 444 990. Dus 0633. En dan de 444 en de 990, hè? Ook Henk de Tosca uit Dalsen, los maar zelf met. En bedankt voor de WhatsAppie. De pleizen gaan ook richting Dalsen, los maar gezellig met door.

Ook Jans Dekker, nogmaals bedankt voor gefeliciteerd met je verjaardag van afgelopen woensdag. Ja, die man is sum sum te geworden, hè? Dus Jans, gefeliciteerd en geef die pioneer vanmiddag maar een paar flesjes bier, hè? Hij wil een cola, maar die man is ziek, hè? Pioneer aan bier, hè?

Dus luisteraars, kon het plan ook weer aan hier. Dus de Welbe Show dus vanuit Nieuw-Leuzen bij Vechta.nl. En we hopen dat de platenkeuze bij je goed is. En goed moet blijven op deze warme zondagmiddag, hè.

Loonshuis, kom eens over aan hier. Dit is de Welbelshow dus vanuit Nulleuzen. Met een nummertje 0633. En dan de 444, 990. En goedemiddag.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Hallo, ja, goedemiddag. Staat u in de verbinding dus met de Belmershow vanuit Nuleuzen. Met een nummertje 0633 en dan de 444-990. Zo moest een mooi plaat draaien voor Dion en Esme daar in Nuleuzen. Ook mijn broer en Charissa, los van mezelf en moeder en mijn vader en moeder. En ik heb een mooi plaatje opgezocht. En die komt hier aan, hè.

Als alles een beetje tegen zit en niks jou interesseert. De mensen die raar aanloeren, net of hij niks hem leert. Gooi dan een lach om je mond.

René, Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een goede middag. We zijn nog in de verbinding hier met de Belbershow vanuit Nieuw-Leuzen. En we worden op Leiden Geus een beetje in de smaak van vanmiddag, hè? Loza is het nummertje van de studio is hier 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444 en dan 990. Komt even voor me gander, hè? Graag in mijn plaatje van Chris Norman met Gypsy Queen. Ook Henk de Tosca, ook bedankt voor de app. Dus we mag gezellig met door in Dalsen en plaatje heb ik eenmaal bezocht. Hij komt ook zo richting Dalsen, hè? En bedankt voor de reactie, hè?

0: Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, had hij altijd wat. Met een te koop verzoekje van een Citroën, zei hij: te koop een citroen.
1: Hallo, hallo, hallo.

Geluk is toch geen 100.000 gulden.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horde. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Hallo. Lodja is een bijzonder goede middag. Dus Lodja is een goede middag. Je was hier verbonden met de Welbeen Show vanuit Nieuwleusen. Wat blijf je in de breitjes op de zondagmiddag. En je kunt zo verder luisteren naar de Moezen vanuit Kerkenveld. Ook Hendry, succes vanavond. En ik hoop dat je de airco aan hebt door, hè. Het is hier bijna een sauna, hè. Zo was dit mooie muziek gewoon. Ook mijn vader. En ik luister mezelf met, samen met mijn moeder. Ik kreeg een Syriza en de jongen is mee. De plannen ging ook voor jullie in de ronde natuurlijk. En eerst maar tijdens het barbecue, hè.

Er moest een liedje nog even gedraaid worden. Het lied van Demersvaart. Worden we aangeboden uit Jordan uit Demersvaart. Jordan IJsbeert. Laten we maar zelf mee door. En het plaatje is gedraaid en dan de smaak wel van, hè. Dus Losjaars, best een fijne dag verder. Geniet van het mooie weer, hè. Wordt alleen maar warmer, hè.

Dat was hem hier. Gooi nog één Isotaal erachteraan hier. En dan is het van deze kant gebeurd. Ik ga dus zo verloos naar Henry de Moeze. Vanuit het Kerkenveld dus. En Henry, succes. En zet hem op, hè. Tot de volgende keer en aju. En iets smakelijker als je naartoe bent, hè. Ja, of je hebt al op, hè. Goeie bekomst, kan ook, hè. Luisteraars, dat was hem hier en aju.

0: Goed, goedenavond luisteraars. U staat in de verbinding hier met de Moes of hem. Om het blijft hier verder al naar op de vaste zondagavond. En dan wordt mijn verbinding in mijn goede stand spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de verbinding hier met de Moes of hem. Om het blijft hier verder al naar op de vaste zondagavond. En dan wordt mijn verbinding in mijn goede stand spraak en muziek, hè? Ook al is de zender Belmans ook in bedankt voor de gebrachte blaadjes. Hij zat ook in prima vanmiddag met de blaadjes. En plan programma's ook in mijn speciaal veel bestemd daar, Jeroen. En er zijn alle meerdere locaties van Nieuw Leuzen, hè. Dus de zender Belmans show in bedankt voor de gebrachte blaadjes van vanmiddag. Hij zat ook in mijn prima kerel en... Ook in bedankt voor de vereniging van de vakantie uiteraard en les nog eens alle meerdere locaties van Nieuw Leuzen. En ook in bedankt voor de vrijmaking van de vakantie en vooral gaan we eens een speciaal veel bestemmen vanavond. En les nog eens alle meerdere. Dus luisteraars voor een goed verzoek of telefonische reactie 06 25 311 311. Ik zal het toestel in minschakel neer en dan kan er ook weer gebeld en gebeld worden. Hè? Dus 0625 en dan 311, 311. Komt voor elkaar hier. Hè? Goed, we gaan dus verder met het nieuws hier van 6 uur. En dan gaan we snel verder met de vocale schreefjes. Luister mee en blijf erbij. 0625 311, 311. Dit is hem, de Moeser van het Kerkenveld. En ik wens je een bijzondere goedenavond toe.
1: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan... voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers... die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses... maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam... het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen... tussen de Verenigde Staten en Iran... over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald... en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone... Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moeser van hier. Maar het blijft hier op Vechtal, Nelly, op de vaste zondagavond. En dan worden we in de vinding in goedheid van spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moeser van. Allemaal blij hier op Vechtal, en dan liggen de vaste zondagavond. En dan komen we op een goede verbinding van spraak en muziek, hè? En voor de reacties op het programma luidt nummer dus 06 25 en dan 311 311. Dus voor een eventuele reactie 06 25 en dan 311 311. Kom voor elkaar hier en laat gewoon weten waar de geluisterd wordt, hè? In bijzonder benieuwd naar zo, hè?

Dus luisteraars, goedenavond. Er staat een vinding hier met Moes FM. Omleem traditioneel op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En voor een eventuele reactie 06 25 en dan 311 311. En laat gewoon zo winnen erbij bent.

Goed, Gokim, verder met de reacties hier. En dan gaan we ook snel verder met de vocale schrijvers hier. Verder moet ik mijn platinum draaien van het Ommerlied. Van de zingende amateur. En dan worden maargeboen door Jan de locatie Ommen. Ook Jan, ook bedankt voor de bel vanaf die kant. En platinum van het Ommerlied is ook gedraaid. En ik hoor het er ook hem goed om is, hè. Verder ook in de Lidl Zand, ook bedankt voor de reactie, als gezellig mee daar. En dan moet het daar ook geluisterd worden in de locatie van Nieuw-Leuzen. En ook bedankt voor de reactie. Verder ook in We Zijn Erbij. En voor de maagdenboer Jan Jansen uit de locatie Staborst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. En dan moet ik even bij ben daar. Verder ook even een goede avond, Jordin Eespeert. Uit de locatie Deemt, staat ook bedankt voor de reactie. Ik zal hem de plaatjes erin bijzoeken. En dan wordt nu ook hem speciaal die aan de wagen gedraaid. Ook in bedankt voor de reactie, Jordin. En dat is vanzelf middag in de locaties van Dedemswaard. En ze zijn ook hem speciaal voor jou bestemd, hè. Verder ook hem goedenavond, Hendrik. We luisteren mee. Graag even een plaatje van Simon en Kevunkel met El Conda Pasa. En de goede kom van de Tosca. Ook de Tosca, bedankt. Luister maar mee daar. En ik zal hem kijken als plaatje gaan wezigen, hè.

verder ook in we luisteren mee. En voor de maagbonden Johanna Korts. Ook Johanna, ook bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ook even mijn speciaal voor Anna dan die kant. Luister gezellig mee naar de locaties van de Rochteropslag en daarom de Tubbe Boulevard. En ook even bedankt voor de reactie vanaf die kant. En laten we zo even mijn speciaal voor jullie bestemd daar. En luister gezellig mee naar de locaties van de Rochteropslag. En zat er vanmorgen ook in prima in de studio Klaproos, hè. Ook de Zender Belman Show nog bedankt voor de reactie. Succes vanavond, ook bedankt. En ook bedankt voor de aangeboden schrijven van die kant. En dat is gezellig middag in locaties van Nieuw Leuzen. En hoe mooi dat je erbij bent, de Zender Belman Show aan.

Dus luisteraars 06-25-311-311. Dit is hem, de Moeseman vanuit Kerkenveld. Maar we blijven hier op de zondagavond hier bij Vechtdal en al. En ik zou zeggen, luister mee en blijf erbij. We gaan ook verder met de muziek hier. Ook van de weder van de locatie Voortloos Roeselmeda. Zo ben ik hem speciaal niet allemaal gedraaid. En luister maar mee met de blaadjes, hè. Goed, we gaan verder met de muziek hier. Goedenavond.

0: dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

goed, luisteraars, in het bijzonder een goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de winning hier met de Moes FM. Op mijn blaadjes hier op Vechtal, Nelly, op de zondagavond hier. Met de stoma blaadjes hier voor de vuist weg hier. En kort op de winning hier, goed is van spraak en muziek. En dat de gedraaide blaadjes kunnen smaak van, hè. Goed, ik wil ook weer in het programma hier. Nummer luidt dus 0625 311 311. Dus 0625 311 311. En dat gaan ze weer naar de bijwens. Ook die beste bellen net van de locatie Ballenbrug, ook in Brank voor de Belven op die kant. Moesten een paar mooie plaatsen die kant omhoog gedraaid worden, nou. Kom ook een goed kerel en ook in Brank voor je belletje. En dat is gezellig mee met de blaadjes vanavond, hè. Verder ook even mooi even een plaatje voor iedereen die ik ken. En dan moest een blaadje gaan van Baila de Gasoline. En voor de maaggeboren, daar ben ik Ruben Scheur. Ook de familie Scheur luistert gezellig mee daar. En ook bedankt voor de reactie en luister gezellig mee met de blaadjes. En dan moet ik ook even luisteren wat er aan die kant, hè. Verder ook even een boerwarmelijke locatie Giepen, ook in bedankt voor je belletje. Luister ook maar gezellig mee daar. Dan moest ik een plaatje gaan van YouTube en ook een plaatje van Bruce. Nou, dan zullen ze ook uit de benen ook erbij zoeken, de plaatjes. En dan word ik in mijn speciaal ding aan de baan gedraaid, hè. Ook Jordin Eespeer, de locatie Deemshaar, luister gezellig mee daar. Ik heb de blaadjes ook erbij gezocht, kerel. En kom dus gewoon gelijk een man, hè.

verder ook in. Ik wens u fijne dagen. En de groene kom van de Proem, ook de Proemluisters allemaal mee daar. En ook in mijn fijne dagen toe wensen. Hoera!

Ook van de wedden, locatie Fort, luister gewoon mee daar. De blauwe man ook in mijn special, die gaat normaal gedraaid. En dat is voor z'n allen middag in locatie van Fort. Ook de studio Klapperhoos, locaties van Drochteropslag, luister gewoon z'n allen middag. De blauwe man ook in mijn special, jullie bestemmen daar. En dat is voor z'n allen middag in locatie van Drochteropslag, hè. Dus luisteraars, 06 en dan 25 en dan 311. Dit is met de moezen van het Kerkenveld. Om met het plaatprogramma hier op de vaste zondagavond hier bij Vechtal.nl. En ik hoor de mijn verbinding in goede is van spraak en muziek en druk van toestellen hier. En dat ook in Marieveen mag in de landen. Goed, we blijven in midden lopen hier, gewoon verder met de muziek hier. Zo zijn ik luister mee, we blijven erbij. 06 25 311 311. Dit is de moezen van het Kerkenveld. En dan allemaal in 405.6. En dan kunt u beluisteren via de website van rtvvechtal.nl. Goed, luister mee en blijf erbij. We gaan verder met de muziek hier. En dan wens je een bijzondere goede avond toe.

Goed, luisteraars, goedenavond. Dus luisteraars, neem zonder een goedenavond. U toestel staat nog steeds in de winning hier met de Moes of hem. Met een stokoplaat is hier voor de Vuistweg, hier op de vaste zondagavond hier bij Vecht LNL. En het allemaal in 465 gepresenteerd hier. En ook in te luisteren via de website van RTV Vecht.nl. En voor een eventuele reactie op het programma, het nummer is 0625-311-311. En ik ben in bijzonder benieuwd naar waar dat geluisterd wordt, zo hier op deze zondagavond. Dat is 0625-311-311 voor de reacties hier. En dan komt allemaal voor elkaar hier aan. Ook de zender Vaticaan, ook in bedankt voor de reactie. Erwin, luister gezellig aan meedag in elkaar van Ogeveen. Ook in tevreden met die afstemming daar aan die kant. Luister gezellig aan meedag in elkaar van Ogeveen. De zender Vaticaan, ook in voor Monique daar aan die kant. En ook in voor Dani en Naomi, luister gezellig aan meedag. Nou, we gaan met hem speciaal voor Lubbers hem daar. En dan zullen we mee met de blaadjes vanavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. En voor de reacties 0625. En dan 311. En laat gewoon zo weten dat je luistert.

En ook die beste beller wil maar zo weer wel, hè? Dus 06 25 311 311. En dan komt het even voor elkaar, hè? En dan komt volgende blokje, komt nieuws en weer. Het ging niet helemaal goed hier met inladen, dus dat heeft de volgende ronde wel in weer aan. Goed, luister mee en blijf erbij. Goedenavond.

Goed, nog een reactie op de Velder. Heb je verder moest ik in mijn plaatje speciaal hem draaien voor Gerard. En ook even voor onszelf ook in bedankt. En dan wordt hem aangeboden door Roosmarie. Dan moest een plaat draaien van Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. Nou, pleit heb ik er ook een bijgezocht. Dan kom er ook een man en moest ook speciaal een plaatje zijn voor Serien. En een plaatje van Huilen is voor jou te laat. Nou, ik heb de plaatjes er ook een bijgezocht en kom er ook een man, hè. Goed, luister mee, blijft erbij 0625 en dan 311 311. Dit is hem, de Moesevan van het Kerkenveld. En we gaan verder met de blaadjes hier. En we zitten een bijzondere goedenavond toe.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. We staan nog in mijn komende verbinding hier met Moes FM. En dat allemaal met de blaadjes hier op de zondagavond hier bij Veghel NL. Ik draai nog een zowel wat voor de vuist weg hier en dan ga ik straks een keer de band uit hier aan. Dus luisteraars 06 25 311 311. En dan van de rechtsloop straks naar hem oplezen hier en dan komt ook hem goed aan. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de verbinding hier met de Moes FM. Allemaal in met de plaatjes hier op de vaste zondagavond hier bij Veghel NL. En voor een eventuele reactie op de Ramluid nummer is dus 06 25 en dan 311 311. Komt allemaal voor elkaar hier aan. Iedereen een stuk wat blaadjes hier en dan ga ik straks de banden studio verlaten hier aan. Goed, luister mee en blijf erbij. 06 25 311 311. Dit is hem, de Moes FM van het Kerkenveld. Traditioneel hier op de zondagavond hier bij Veghel NL. En ik word het er een goede mes, hè? Goed, luister mee. Ga verder met de muziek hier. Goedenavond.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We stonden in de vinding hier met de Moes FM. Maar het blijft hier verder al, dan liggen de vaste zondagavond. En ik hoorde mijn verbinding in goede hart van Spraak en Muziek, hè? Luisteraars, laatste reacties 0625 311 311. Dan van de reactie naar opgelezen hier en dan ga ik de band ook uit hier aan. Ook Roosmarie ook nog in bedankt voor de bel vanaf die kant. Luister zelf mee daar. Een plaatje van de Paladins met Jon Liefstewens is ook gedraaid en ik hoor het ook in goede mes. Verder ook in een plaatje van Sluitingstijd. En voor de maagmoeder Bernhard Gugelaar ook Bernhard ook in bedankt. En zo zullen meerdere elkaar nog vinden. Ik moet er ook bij waren Bernhard. Verder ook in een mooi graag van een plaatje van de Heenhoes met Pluk de Dag. En voor de maagmoeder het Dirty Team uit de Voort. Ook met Dirty Team uit de Voort. Dus doe maar met haar. Ook bedankt voor de reactie en... Moet ik nog luisteren aan die kant, hè? Verder ook in bedankt en tot de volgende keer. En wat rusten, ook in bedankt. En dan voor de maagmoeder de Tosca, ook de Tosca, ook in bedankt voor de reactie. En moet ik erbij waren vanavond, hè? Verder ook in tot de volgende uitzending. En voor de maagmoeder Bernhard, ook Bernhard Gugeland nogmaals bedankt. En dan moet ik erbij waren, hè? Goed luisteraars, ik ga de band uit hier. Nog een klein stukje code met time hier. En dan gaat tappen gaat die van de stroom, hè. Dus luisteraars, iedereen bedankt. Dit was hem de Moes FM van het Kerkenveld. En we zien een bijzondere goede avond toe. En een fijne werkweek. Ondanks de warme dagen die tegemoet gaan komen, hè. Ook nog in mijn boer, ik ook nog in bedankt voor de bel van vanavond. Plaatje van YouTube en Bruce is ook gedraaid. En ik hoorde het ook een goede met zijn boer, de locatie van Gietman. Hè? Goed luisteraars, ik bedank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer. Dit was hem de Moes van het Kerkenveld. En ook morgen veel luisterplezier bij de Studio Pioneer. En dan gaat hij de blijdje morgen weer verder, hè. Goed, ik ga eruit hier. Iedereen bedankt. Dit was de Moes FM van het Kerkenveld. En we zien een bijzondere goedenavond toe. En doe vooral rustig aan de komende dagen tijdens de tropische zomerse dagen wat eraan zit te komen. Goed, iedereen bedankt. Ik ga eruit hier. Goedenavond. Dit was de Moes FM van het Kerkenveld. En graag tot volgende week zondag. Goedenavond.

trein vrumt genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zijn

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Het meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige

ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mijn gevolg was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

0: Hier is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0.